te wonen, des niet te koravete. Tazi grube inapukana raka. De tu chlap